te genen fan ma sina wite yenen fan ma sina ina ita jak tita apa ita jak tita runya futa jenak tita